Het zou erop zijn naar Joe and of Beginning. Fight naar die 7B. Jake hou nek al lach heeft tijd. Flimkin is om de koepani als atleet aan het live op kolmenb.com.nt. We vet te smaan aan. Te komen debatten voor WhatsApp 9900897. Voor ze had journaat of en loon voor ze handig naar aan. Adilem mula u kol jong kella voor ze receiver. Filgenet li jayin. Allora, kif ta' battajt. Het toħda naar of biex te pakje u de la farijiet kolla. Ġurnata qabel insiefer hekk inqobna mela jiena għaliex inkella kontet nispiċċa inħalli kollox għall-lejl ta' qabel xi ma panik biex nara jekk usser nexxieli nippakkja kollox allura sirt ħin aqbad u nieħu half day ġurnata qabel insiefer ħalli jkun nista' nippakkja bil-kwiet u hekk xuri nifoka soqa. Ma nafx ikux waħdi jiena nagħmel dik il-ħaġa, però inti komplu bad inna xejn minn fejn tismani bħalissa 9900897 fuq WhatsApp.